0: Pedagogisch handelen, module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, 's avonds van 7 tot 9:30, bij Scouting Willy Broders, De Hoef 22 in Gemert. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. Mantelzorgers in Gemert-Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Gemert-Vorstendom-bon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen, vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. In Laarbeek wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar in heel Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laarbeek juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laarbeek plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Het college van Laabeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden van sportverenigingen en sportaanbieders in Laabeek en Geemelt Baken kunnen hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de cursus Pedagogisch Handelen Module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, 's avonds van 7 tot 9:30, bij Scouting Willy Broders, de Hoef 22 in Geemelt. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en het Geemeld Baken op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar een heel Nederland bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laarbeek juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laarbeek plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Het Taalhuis in Laarbeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beem de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. Mantelzorgers in Geemert Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemert Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Mantelzorgers in Geemert Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemert Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Het college van Laarbeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek, van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer. Eerst af en toe nog een bui. Later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Het college van Laarbeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Mantelzorgers in Geemert Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemert Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Wat je ook doet of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarweg, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Mantelzorgers in Geemold Baker kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemold Vorstendombon ter waarde van €60 voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. In Laarweg wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar in heel Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laarweg juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laarweg plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laarbeek ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakten met de gemeente Laarbeek afspraken om over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

aflevering van Klaarwakker is gestart met Lily Allen en Smile. Het is 27 augustus, goedemorgen. Welkom bij OSR 920, het station met de fijnste muziek van alle tijden. Met onder meer John White vandaag.

0: Going back to China. Tja, als je terug wilt gaan naar China, moet je er eerst al een eerste keer geweest zijn natuurlijk. Hè. Nou, die behoefte heb ik persoonlijk niet. Diesel was dat. Het weer van 20 jaar geleden dan, 27 augustus 2006. Het was toen zonnig en warm met een lichte bries. De maximumtemperatuur bereikte 26 graden, de minimumtemperatuur was 15. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

GCC Knows Me met Genesis. En zo gaan we langzaam richting de headlines van het nieuws van 7:30 hier op Overzijde 920. Voor die tijd nog de Jackson 5 en eerst Time Bandits. And I'm specialized in you.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Listen to the Radio met Tom Robertson. En daarmee zijn we toe aan het archiefnieuws van augustus. Het nummer Ik krijg er de balen van de Vrijbuiters staat in augustus 1987 in de hitlijsten. Nou, dat nummer hebben we niet in ons archief, maar wel deze. Lieveling, heb jij me niet meer nodig? De Vrijbuiters.
1: Lieveling, heb jij me niet meer nodig?
0: En dat klopt, we hebben ze ook niet meer nodig, want de eerste zin is wel genoeg van de Vrijbuiters, denk ik dan. En maar Heesels is wel leuk. Laatste single, hier is Hartebreker.

Andy Kim en Baby I Love You. Emma Heesters ook nog met de hartenbreker daarvoor. Emma Heesters, die zeer succesvol is tegenwoordig. Doet het goed. Mooie plaatjes, mooie stem. Ze kan ook dansen. De ziekte overwonnen. Kortom, het leven lacht haar toe. Dus zometeen Shakira met de Burna Boys. Die Die van de wereldkampioenschappen voetbal 2026 is wel bekend. Het nummer is nog mooier dan het kampioenschap zelf. Nu weet, eens over, tel eens over.

Zo, we nog hier op Overzijn 9-2-0 aan het slot van het eerste deel. Klaar, wakker, tot zometeen. Want dan zijn we natuurlijk terug met deel 2, zoals we dat elke dag doen. Ja, dat is vrij logisch dan. Het is niet zo heel moeilijk te bedenken. Voordat het 8 uur is en we toe zijn naar het nieuws en de regiobreak en de reclameboodschappen, hebben we Amy Winehouse nog. En Back to Black.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een rampkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en het Bakel op Omroep Peelrand. Veel lokale politieke partijen zijn relatief klein en hebben minder financiële middelen dan landelijke partijen. Met een structurele subsidie wil de overheid zorgen voor een meer gelijkwaardige en onafhankelijke positie van decentrale politieke partijen. Er zijn nu tijdige subsidiegelden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Gemeenten moeten nu zelf een subsidie verstrekken. Het college heeft de lokale subsidieregeling vastgesteld zodat alle politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per zetel per aanvraag. De regeling heeft een tijdelijke karakter. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Mantelzorgers in Gemert-Baker kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Gemert-Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Somebody is watching me, Rockwell. En ja, er kijkt hier niemand naar mij, want ik zit hier een beetje in mijn eentje in de studio. Om de hoek zitten nog een paar andere mensen. Dus ja, die zien me wel als ze dat willen, maar even niet. En jij ziet me sowieso niet, want jij zit aan de andere kant van het toestel en luistert naar OSR 920. En daarom wensen wij je van harte welkom terug in Klaar Wakker, het laatste gedeelte daarvan. Met onder meer Rockwell. Somebody is watching me dus, en nu Bluff.

0: Delight. Afternoon Delight, zoals ze niet meer gemaakt worden. De nummers Starland Vocal Band. Ja, en jij zegt misschien, nou, dat is maar goed ook. Zou kunnen natuurlijk. Zou kunnen zeggen, dat is jammer. Belle Perez, daar gaan we naartoe. Je hoort Contigo en Que Vida La Vida.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Twee keer belapparaat hier op Overzee 920 in Klaarwakker, Contigo en Que Vida, Viva la Vida, zoals het. Belle Press, waarvan alweer een poosje geleden haar partner overleed. Shabuji, a bar song.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Your Everything hier op OSR. En daarmee gaan we weer naar de top 1000 toe.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Pharrell Williams en Happy. Nummer uit 2013. Nog vrij jong dus. Pharrell Williams nam dit nummer op in een studio in Miami. De tekst gaat over blij zijn met jezelf. Het nummer verscheen op de soundtrack van de film Despicable Me 2. Williams zong en produceerde het nummer helemaal in zijn eentje.

0: Shame on me.
1: Human and Rag and Bone Man. Val Williams had ik al verteld, daarvoor ik nog een happy, gelukkig zijn, gelukkig blijven. Dat is de kunst natuurlijk. Dat is niet altijd mogelijk voor iedereen, helaas. Oh, we zijn 9-2-0 op de vroege ochtend nog. Nou, vroeg, het wordt steeds later, hè. Nu dan ook zijn we blij dat je erbij bent. Straks Muziekfabriek en de andere programma's de hele dag lang. Maar zover is het nog niet, want we hebben nu de Eurythmics.

Nothing But Thieves en Evolution maakt een einde aan het klaarwakkeren voor vandaag. Mag ik je wederom bedanken voor het luisteren. Morgen zijn we toe aan de laatste van deze week alweer de vrijdagaflevering met dan het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Mooie dag verder.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Mantelzorgers in Geemold Baker kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemold Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Het college van Laabeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Bibliotheek De Lage Beemde ontvangt van de gemeente Laabeek dit jaar een subsidie van €22.000 voor de uitvoering van de informatiepunt de digitale overheid, de IDO. Sinds 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het instand houden en verder ontwikkelen van deze informatiepunten. Vanaf dit jaar is de specifieke uitkering omgezet in een decentralisatieuitkering. Hierdoor kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij een ondersteuning lokaal willen organiseren. Bibliotheek De Lage Beemde verzorgt sinds 2023 de informatiepunten. Door de subsidie kan de bibliotheek deze laagdrempelige dienstverlening in 2026 voortzetten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: Silence is Golden, Frank Boeien en zijn groep. En denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Ja, goedemorgen, vanuit de welkom. Oh, het is alweer donderdagochtend. Kijkend op de kalender, 27-8-2026 tot aan 12 uur muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. De afgelopen 2 uur klaar, wakker. Omvang ramp Nepal is nog onduidelijk. Dodental loopt verder op. We zijn nu boven de 165. Een zomer van 2026 is, ja, het zal je niet verbazen, de warmste ooit gemeten in Nederland. En het was warm en het is vandaag ook nog warm. En hoe warm het vandaag wordt, hoor je straks in het weerbericht natuurlijk. Tot 12 uur dus muziekfabriek, café de plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en zoals altijd de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Heel lang geleden draaide ik in een discotheek in Mariehout. En ja, dat begon om 8:00 s'avonds. Ja, dat was toen. En om 7:30 dan ging de zaal open. En dan kon er alvast een foxtrotje gedanst worden. En dan werd deze plaat veel gedraaid. Metalless Anything en Live It Up hier op OSR 920. Over die discotheek gesproken. We draaiden daar van alles. Onder andere ook Normaal. En dit is leuk uit de beginperiode.

0: Favorite Man en Pretty Flamingo, Age of Base en The Wheel of Fortune. Vanochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen en bovendien trekt er veel bewolking over. Maar de middag verloopt droog en vrij zonnig. Temperatuur stijgt van 28 tot 30 graden. Later vanavond trekt vanuit het zuiden vervolgens een grootschalig buiensysteem over de provincie met kans op onweer. En de vooruitzichten daarna zien er wisselvallig en minder warm uit. Temperatuur zakt terug naar 22 graden en geregeld komt het tot buien.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920

Christina Aguilera. En zo heet je niet. Nee, come on baby, come on over baby. Duran Duran en Save a Prayer aan Neil Young. Daar begonnen we mee met Old Man hier op OSR 920. Geschreven door de heren van de Rolling Stones. Uitgevoerd door Twice as Much. Terug naar de 60s. Sitting on the Fence.

op het gaatje. En dan is ook het mooiste natuurlijk. En het lekkerste. Guns N' Roses op deze donderdagochtend. And Take Me Down to the Paradise City. Twice as much. And Sitting on the Fence. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Boney M. Barbara Streisand. Maar dan het origineel. Gotta Go Home.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Veel lokale politieke partijen zijn relatief klein en hebben minder financiële middelen dan landelijke partijen. Met een structurele subsidie wil de overheid zorgen voor een meer gelijkwaardige en onafhankelijke positie van decentrale politieke partijen. Er zijn nu tijdige subsidiegelden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Gemeenten moeten nu zelf een subsidie verstrekken. Het college heeft de lokale subsidieregeling vastgesteld zodat alle politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per zetel per aanvraag. De regeling heeft een tijdelijke karakter. Het Taalhuis in Laarbeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beem de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laarbeek ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakten met de gemeente Laarbeek afspraken om over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: John Lee Hooker, samen met Bunny Wright. En oeh, I'm in the mood, Don Johnson en Heartbeat.
1: Ben van Riel.
0: Vanochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen. Bovendien trekt er veel bewolking over. Vanmiddag droog en vrij zonnig. 28.

020-345-709. That's my number. Trinity. Eenmalig hitje wat ze hadden. Berlin. And Take My Breath Away in the Trucks. And With a Girl Like You. Hier op de nummer 1 van de streek. Dit is OSR 920. Ah, dit is mooi. Alweer van een tijdje geleden. Zo'n vergeten plaatje. White Lies. And Time to Give. Hier op OSR.

0: deel van Doe Maar. Ditmaal in het jasje van Tim Immers en Liever Dan Lief. Chuck Berry en Sweet Little 16, toch?
1: Toch?
0: Zie je wel. Tijd voor.
2: De plaat en zijn verhaal. De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Schat, ik heb grote plannen voor vanavond. Trek je mooiste jurk aan, gooi je haar los en ga met me mee. Jij ziet er geweldig uit, ik ben helemaal in topvorm, dus gaat het vanavond echt gebeuren. Alsof we twee schoolkinderen zijn op hun allereerste afspraakje. Het enige probleem is dat je ouders proberen om roet in het eten te gooien. Van je moeder mag je niet met mij omgaan en je vader ziet me al helemaal niet zitten. En daardoor kook ik van binnen intussen van woede. Ik ben namelijk echt niet van plan om jou op te geven, alleen maar omdat je ouders niks van me moeten hebben. Je bent niks waard, zeiden ze tegen me toen ik ze voor het eerst ontmoette. En het enige dat ik nu nog van ze te horen krijg is wegwezen. Ik geloof niet dat ze ooit nog iets normaals tegen me zullen zeggen, maar ik laat me niet op mijn kop zitten door die lui. Ik bepaal zelf al wat ik doe. Let maar eens op hoe ik een einde maak aan al dat gezeur vanavond, door gewoon met jou uit te gaan. Je ouders kunnen dan wel mijn hele verdere leven een plaag voor me blijven. Ik laat me niet door ze uit het veld slaan. Waarom begrijpen ze nou niet dat ik een doodgewone vredelievende jongen ben die niets anders wil dan het allerbeste voor hun dochter? Ja, tot dat moment misschien nooit aanbreekt, is het iets tussen jou en mij. En je moeder? Laat die maar lekker thuis zitten kniezen. Plak je broertje maar achter het behang. En laat je vader maar gewoon de kleren krijgen. Zolang ze maar niet tussen jou en mij inkomen staan.

heerlijk. Night in New York, Elbow Bones en de Racketeers, Jack Jersey en Papa was een Poor Man. En we hadden de plaat is een verhaal met Queen and Tie Your Mother Down. OSN 920. Oh, Arthur Connolly. And do you like good music, sweet soul music?

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarde met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Mantelzorgers in Geemold Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemold Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen, vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Het college van Laarbeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat,
1: Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: lekker. Zo'n vergeten plaatje uit de jaren 80, 90. De Laz. Zo noemden ze zich. En there she goes.
1: Ben van Riel.
0: Vanochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen. Bovendien trekt er veel bewolking over. Maar de middag verloopt droog en vrij zonnig. Temperaturen 28 tot 30 graden. Laatste zomerse dag van dit jaar. Denk ik zo.

Spiller en Groove Jet, de Bozer, Rednecks en Cut the Night Joe. We begonnen met Eva de Rover, onze vriendin uit België. Het is fantastisch toch? OSR, jouw vriendje op de radio. Voor de hele streek. Je mag altijd luisteren. Anita Ward, uit de 70s. You can ring my bell.

René Froger, maar die mag er niet aan tippen. Nee. Het origineel Roy Orbison, Big O en In Dreams I Walked With You. 27 augustus 1939 maakte de Duitse Henkel HE-178... de allereerste succesvolle vlucht ter wereld die uitsluitend werd voortgedreven door een turbostraalmotor. En dat was het officiële begin van een straaltijdperk in de luchtvaart.

Zij hadden een eigen tv-programma. The Monkees en Daydream Believer. Beyoncé en hallo. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Maak er nog een leuke dag van. Spreek je morgen voor de vrijdageditie.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Het college van Laabeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Het Taalhuis in Laabeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beemde de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laabeek ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakte met de gemeente Laabeek afspraken over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

muziek uit de jaren 80 van de Stranglers, Skin Deep. Het is de eerste plaat op deze donderdagmiddag. Tot 2 uur is dit het programma Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Fijn dat je luistert. En zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. Die is er morgen weer. Nu verder met Memphis & Sons. Goedemiddag. It's empty in the-

classic van nog niet zo lang geleden. Mark Ember en Good To Be. En daarvoor de Nitty Gritty Dirt Band. Mr. Bojangles. Dit is lang geleden muziek van Dave Barry op OSN 9 2.0. Nog eenmaal Little Things. Little

Sunny Last Summer. Ja, dit was een geweldige zomer 2026. Je hoorde de Motels. Zometeen hoor je ook de hoofdpunten uit het radionieuws van deze dag. Daarbij ook de weerswarting. Dat ziet er nog niet slecht uit vandaag. Daarvoor nog Atomic Kitten.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

We maakten in 1994 kennis met deze band uit Ierland, de Cranberries. En deden ze met de single Zombie. En dit was de destijds de opvolger, Ode to My Family. Op OSN 920, Brojo zegt muziek tijdens de lunch. Eet smakelijk. En geniet nu ook van de muziek van Cunningham.

Original en Dance Around the World. Daarvoor hadden we Hotshell Ray en Tonight Tonight. Zometeen de plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment nog steeds bovenin genoteerd. Bausa, dat is onderweg. Daarvoor gaan we luisteren naar een hit uit de jaren 90. Dit is

Madness, More Reset. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. Van 1 uur aan de na verder met deel 2 van Broodjoes. En wat mij betreft graag tot zo in de laatste dit uur zijn plaat uit de jaren 70 van Middle of the Road.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Bilt werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden van sportverenigingen en sportaanbieders in Laarbeek en Geemold Bakel kunnen hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de cursus Pedagogisch Handelen Module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, s'avonds van 7 tot half 10, bij Scouting Willy Broders, de Hoef 22 in Geemert. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. Het college van Laarbeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. In Laarbeek wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar een heel Nederlands bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laarbeek juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laarbeek plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

The Final Cannibals. En Johnny, come home. Het is eerst laat na het nieuws van 1 uur. Welkom terug. Dit is deel 2 van Broodjo's Erp op de donderdagmiddag. Muziek from Down Under. Maar ja, de volgende band die komt van niet zo ver. Dat is Direct.

Hij staat strak in de hemel vandaag weer. Axel en Grosso, Sun is Shining, daarvoor The Boys and Give Up Your Guns. Op OS 920, nu tijd voor wat rock. We gaan luisteren naar een hit van Green Day. Dit is de welbekende When I Come Around.

Shaken Stevens, graag geziene gast tijdens Broodjongens, zeg, want de man schuift regelmatig aan de lunchtafel. Dat deed hij vandaag ook met zijn allerbekendste hit uit 1981 alweer. This Old House. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Mij ook de weersverwachting voor deze donderdagmiddag. Daarvoor een man die we kennen van Steeler's Wheel en daarna succesvol solo ging. Dit is Gary Rafferty.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Rock van Bon Jovi, have a nice day. En dat zal natuurlijk wel lukken met deze temperaturen op deze donderdag 27 augustus inmiddels alweer. Tot 2 uur, broodje jongens, er muziek tijdens de lunch. Je weet het, van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Met zometeen Paul Enka, muziek uit de jukebox van OSN920. Daarvoor tijd voor Nederpop van Weleer. Het goede doel met die mooie intro, dit is Hou van mij.

muziek van Daniel Boone van een hele tijd geleden zojuist. The Beautiful Sunday en Don P. Townsend, de man die we kennen van The Who. En ook van Face to Face natuurlijk uit de jaren 80. Dat was mijn aandeel voor deze donderdagmiddag. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag met Petro Leenders en Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. En de laatste plaat van mij, Elvis, bijgestaan door GXL.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Het college van Laarbeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Het Taalhuis in Laarbeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beem de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
4: Petro Leenders.

met Philip Bailey, Easy Lover, als opener vanmiddag in het OSR in de middag. Ja, ik moet er even aan wennen, want Peter is ziek en daarom vervang ik hem even vandaag. Het broodje hebben we op. Het was heerlijk vandaag. Leo van der Boom, bedankt. En hier is Paul McCartney samen met de Wings. Dat heet Deliver Your Children.

Amy Fisher, Love Changes. Je hoort ze alleen op OZ 920 de hele dag door. Die grote hits die komen voorbij. En alle herinneringen schieten weer door je hoofd. Jazeker. Zoals ik deze Creedence Clearwater Revival. Hey Tonight.

0: M. Die mannen hebben ook hele mooie muziek gemaakt, zeker weten. Ze komen ook nog wel even bij het zondagmiddagcafé als alle platen van vinyl gedraaid worden op zondag. Jazeker. Hier is Aretha Franklin en daarbij Think. En straks de Moody Blues.
1: You

lekkere muziek van Foreigner. Ja, Feels Like the First Time. En Gigi D'Agostino, die hoorde je ook. The Riddle, zo heette dat. En de Moody Blues met Write My Seesaw. Is Cresip.

0: State of Independence. Daar zong Donna Summer over in de jaren 80. Dat was ook een hele grote hit geworden destijds, ja zeker. The Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, die waren er ook. Ze woonden nog steeds in een flatje. En hier is Brad.
1: Lost

It's a shame. Maar ja, wat is nou een shame? Ik weet het niet. Maakt het niet zoveel uit. Brett hoorde je ook nog. Lost Without Your Love. En dit was Money Love. Inderdaad. Straks ben ik nog een uurtje bij je terug. Hier is Michael Bubble. Some Kind of Wonderful.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam Watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden van sportverenigingen en sportaanbieders in Laarbeek en Geemold Bakel kunnen hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de cursus Pedagogisch Handelen Module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, 's avonds van 7 tot 9:30, bij Scouting Willy Broders, de Hoef 22 in Geemert. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. Het Taalhuis in Laarbeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beemde de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Petro Leenders.

Lekkere platen mee te beginnen. Deze in het tweede gedeelte. OSR in de middag. Jazeker. Yes was het. Owner of Lonely Hearts. En hier is Alphabeat. Fascination. Lambert.

Clive Garrett. Ja, hij was made for dancing. De 70's waren leuk, hoor, zeker weten. Alle herinneringen komen weer boven, ja. Even een klein beetje rustiger aan doen met Bill Almsbury. Virginia, touch me like you do. Kijk eens een keer op de website OSR920.nl en zoek eens naar die mooie knop. Vriendje voor een team.

Toto! Ja, ze hebben heel veel mooie muziek gemaakt, maar dit was er ook een van. 99, zo heette deze. En Bill Armsbury hoorde je ook op OSN 920. We gaan even country draaien. De klassiekers met John Denver. Take Me Home, Country Boats. Hallo.

Boy George zat erbij, hè? Deze Culture Club. The Church of the Poisoned Mind, zo heette deze hele mooie plaat. En straks gaan we Janet Jackson draaien. Ja, zeker het zusje van me, dat weet iedereen inmiddels toch wel, hè? Hier zijn de Killers en Human.

als je een keer gaat lezen op internet over Janet Jackson, dan kom je erachter dat ze ontzettend veel hele mooie muziek gemaakt heeft. En net zo succesvol was eigenlijk als haar broer. Ja, zeker. En dan gaan we een paar plaatjes draaien met Train erin. Hier is Hey Soul Sister.

een held was dit. Tina Turner, The Way of the World. Zong ze voor ons hier op Power 29. En de OJ's met Love Train. En Train met Hey Soul Sisters, zoals beloofd. Een paar plaatjes achter elkaar met Train erin. Ja, kwam zo toevallig uit. Ik denk, nou, doe maar dan, hè. Ja. My Tie, Am I Losing You Forever? Hier op Power 29.

Kings en de Shandells, Henky Panky en Mai Tai. Die hoorde je ook met Am I Losing You Forever hier op OSR. Jazeker. We gaan op naar 4 uur. Dat wil zeggen straks Martin Huibers op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. En vanavond om 8:50 ben ik nog een keer bij je terug. Hier is de Ideas of March. En dat heet Vehicle. Tot vanavond. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920.
2: Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Het college van Laabeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. In Laabeek wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar in heel Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laabeek juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laabeek plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laabeek ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakten met de gemeente Laabeek afspraken om over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
5: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

0: De Nederlandse superband Sommieux, want zo mogen we dat gerust stellen, want dat zijn ze eigenlijk wel uitgegroeid. Met Multicolor. We danken in dit geval Petro Leenders. Ja, voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dat is even wennen. Dit is deel 2 tot aan 6 uur. Met allerlei grote hits van 6 uit 6 decennia's. We beginnen met Maggie McNeil. En ze gaat terug naar de kust.
1: Weet niet.

namen wij destijds genoegen met de Muziek Express. Internationaal had je meer aanzien in de Rolling Stone als je dan op het voorblad stond. Dan worden we wat zeggen. Dr. Hook en de Medicine Show. En daarvoor hadden we Maggie McNeil. In het kader van de Boekenweekproject in 1976 werd er een LP uitgebracht. Die heet Zing je Moerstraal. En daar bracht Teun de Winter de tekst en Maggie McNeil de muziek. En de grote hit heette Terug naar de kust. In het kader van de herdenking van Dolly Parton. Hier is ze met I Want You Back. Broke every promise.

Shawn Mendes and Treat You Better. En wat de Simply Red met It Wouldn't Be Me. En natuurlijk onze country queen Dolly Parton. In dit geval van een rock LP samen met de zanger van Aerosmith, Steven Tyler. En samen brachten ze het geweldige nummer I Want You Back. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd zijn we nog helemaal in de wolken. Samen met de Siep van de Ploeg en de Kast.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Stevig werk van Def Leppard en de Animal. Overzeg 920 op de donderdagmiddag. En ook tijd voor Alan Clark. Hier is hij met Father and Friend. Oh.

0: Jim Pitney, 24 Hours from Tulsa. En daarvoor hadden we Taya Savelle, de ontdekking van Prince. En ze kreeg bij hem een platencontract op het Paisley Park Records. En schreef ook een aantal nummers op haar eerste LP. Dit heette Love is Contagious. En hier is Boudewijn de Groot. En hij zingt over zijn Jimmy.
1: Who's

De Duitse DJ en producer Topic X samen met de Amerikaanse zangeres Becky G. En ze hebben een hit in de top 40. Op nummer 13 staat hij deze week. Sorry Papi. En van de LP Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser hadden we Jimmy van Boudewijn de Groot. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. Maar voor die tijd nog wat vrolijke muziek van Inner City. En ze hebben groot plezier. Big Fun.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer. Vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Het taalhuis in Laarbeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beem de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. Voor de zomervakantie is de Huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de Huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Mantelzorgers in Geemold Baker kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemold Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

John Tulloff, een Britse DJ en producer, maakte een bootleg van de a cappella versie van You Got The Love van Kenny Staten en mixte het met Your Love van Frankie Knuckles en Jamie Principle. Het bootleg werd zo populair dat ze hem gewoon uitbrachten als single You've Got The Love onder de naam Source featuring Kenny Staten. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag met de grote hit van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: De leiding van Little Steven Van Zandt van de A Street Band bracht de United Against Apartheid, een gelegenheidsformatie van maar liefst 49 artiesten, een protest op tegen Sun City in Afrika. En wie deed er allemaal aan mee? Nou, onder andere African Mambata, Pat Benatar, Bono van U2, The Fat Boys, Jimmy Cliff, Bob Dylan, Peter Gabriel, Bob Geldof, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar we hebben eerst muziek van Heart. Die was Crazy on You.
1: You'd be so-

0: Gloria Estefan en Words Get In The Way. En we hadden Greg McLaglen met een grote hit Mona. En niet tevreden ook de dames Wilson en Nancy in de groep Hard and Crazy on You. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst hebben we nog dat geweldige nummer van de Black Pumas. En het heet Colors.
1: I woke up to the morning sky first.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Steve Harley en zijn band The Cockney Rebel en Make Me Smile, Come Up and See Me. We gaan even naar het terug in de tijd, naar 10 maart 1998, naar een discotheek in Zeeland, The Night Train in Middelburg. Want daar werd de live-opname van het nummer Wat Zou Je Doen opgenomen. Hier is Bluff en toevallig wijs komen ze zelf ook uit Zeeland.
1: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: say goodbye.
1: Oh, de prachtige ontroerende stem van Dean Lewis en How do I say goodbye. We laten even het schoolbelletje rinkelen. Ja, want afgelopen maandag zijn de scholen in het zuiden van Nederland allemaal weer van start gegaan. En iedereen zit weer braaf op school de hele dag. We hebben er ook muziek van, The Ramones. Hier is een van de grote hitsingles, The Rock and Roll High School.

de feestmuziek bij uitstek. Want ja, daar kun je echt een feestje mee bouwen. John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En we hadden daarvoor de Ramones met Rock'n'Roll High School. Tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur. Dan start ons avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Fijne avond en tot morgenmiddag. Hier is Christopher Cross. But

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de toenemende druk op het net is transportcapaciteit schaars. Voor het onderstation in Uden, waar Boekel op is aangesloten, geldt sinds 1 juli een aansluitstop. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar aanmelden bij de netbeheerder. Hierdoor krijgen plannen een hogere plek op de wachtlijst. Initiatiefnemers met woningbouwplannen kunnen hun project tot en met 9 september aanmelden bij de gemeente Boekel. De kermis in Lieshout staat voor de deur. Samen met Bier en Broers tovert Bavaria Brouwerij Café 3 dagen lang om tot een groot feest op 5, 6 en 7 september. Op zaterdag 5 september start een Hollandse avond met de Foute Vinyl Show en een verrassingsact. Zondag 6 september staat in het teken van Super Sunday met optredens van DJ Jim en DJ Sjoerd en Rancho Grande. Maandag de 7e tot slot Lieshout op volle toeren. De kermis staat dit jaar voor het eerst op de heuvel vlak voor de deur van het café. Het is weer tijd voor de Fat Jam, het grote BMX-festijn in Aarle-Rikstel. Zaterdag 29 augustus staat de 39e editie gepland op de Sugar Hills Trail bij de Valkendijk en de Buizertstraat. Jong en oud is welkom om te stunten of te kijken hoe waaghalzen de meest bijzondere toeren uithalen. Om 3:30 kunnen alle rijders hun beste tricks laten zien, waarbij de meest spectaculaire stunts beloond worden met prijzen. Na afloop verhuist het feest in de richting van Oh Ja, het jongerencentrum viert dit weekend namelijk het 45-jarig jubileum. Het evenement duurt van 2:30 tot 5:30 en de toegang en de deelname zijn gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, Of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom

Corazon moet ik zeggen. En zo begonnen wij deze donderdagavond. Hey, welkom. Mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten. We hebben weer een leuk uurtje voor je klaarstaan met lekkere muziek. En uiteraard straks rond 6:30 onze eendagslicht. Hier is Dinah Carroll en Ain't No Man.

Buddy Holly deed het ooit. Dit was Santana's versie uit de jaren 70 en Well Alright. En daarvoor Diana Kelwer en Ain't No Man. In de jaren 60 kregen wij te maken met de zogenaamde Britse invasie dan wat betreft de muziek. En daar maakte zij ook deel van uit.

We hebben twee mooie pop-country platen in de hitparade. Stella Lefty met Boston en dit was Alan Langley en Choosing Texas. En daarvoor hadden we Jerry and the Pacemakers en I'm the One. Zometeen een hele bijzondere One Day Fly. Nu eerst Amy McDonald.

Het waren altijd 5 broers Russen, maar er is onlangs 1 van de broertjes overleden van dit clubje. 5 Stars heette het en Let Me Be The One. En daarvoor hadden we Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Ik zei het al, een bijzondere eendagsvlieg voor vandaag. Het is een instrumentaaltje, dat is al bijzonder. En dan zie je dat er staat Mr. Walkie Talkie. En dan ga ik eens zoeken van wie is dat eigenlijk. En dat blijkt Drafi Deutscher te zijn. De man die wij kennen van Marmorstein und Eisenbricht. En hij schijnt onder meerdere pseudonieme platen gemaakt te hebben in de jaren 70 en 80. Dit is uit 1977, nummer 2 notering.

wat op een donderdagavond als je daar ongezellig luistert. Mr. Walkie Talkie en Be My Boogie Woogie Baby. En daarvoor, nee, daarachteraan hadden we Echt Den Munnik en De Schoolplein. En dit is een plaat, die stond in zijn volgens mij 15 weken bovenaan. En hij blijft nog steeds even mooi. Bruno Mars en Lady Gaga.

Tom Jones. Met een van vele hits uit de jaren 60. Nog heette Love Me Tonight. Daarvoor Gino Vanelli en People Got To Move. Ik had van de week in mijn playlist staan, want er stond hij op een ongelukkig punt net aan het einde van het uur. En ik kwam niet meer op de radio, dus ik denk, dan gaan we het nu goed maken vanavond. Living in the Box. A Living in the Box.

Inmiddels heeft hij al een tweede plaat in de top 40. Ook nog zomers. Maar ja, de zomer is bijna af. Dus het zal niet echt meer groot uit worden. Dit in tegenstelling daar wel Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam en Living in the Box. Met hun debuutsingle. Die heette Living in the Box. Oorzaal 920. De avond door is er tot aan 10 uur. Zometeen Dan Harper met een feestje op de radio. Maar eerst The Buggles. En dit is de ware tussenkoe. Video killed the radio star.

0: heb het er niet over dreven als ik zeg dat dit een feestje op de radio was. Inderdaad, Dan Hartman en Relight My Fire for the Buggles en Video Killed the Radio Star. Kees Vergooy na het nieuws van 7 uur. Ik ben graag morgen weer om 6 uur. OSR.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel links- als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
0: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en het Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Het Peeland Interventieteam uit PIT voerde woensdag controles uit in Asten, Laarbeek en Helmond. Dit gebeurde na anonieme meldingen over illegale handel in elektrische voertuigen, heling, uitkeringsfraude en oplichting. Een handelaar van wie marktplaatsaccounts al offline waren gehaald wegens oplichting was onlangs vertrokken. Toch trof het PIT tijdens de controle in Laarbeek diverse elektrische voertuigen aan in een zeecontainer. Deze zijn direct verzegeld waarmee de illegale handel is gestopt. De situatie is in strijd met wet en regelgeving en dat wordt nader onderzocht. Onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat minder dan de helft van de Nederlandse gemeenten zoals Laarbeek en Geemert Bakel specifieke aandacht heeft voor bewegingsstimulering bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze vroege levensjaren zijn cruciaal voor motorische ontwikkeling en actieve gewoonten. Slechts 46% van de gemeente focust zich gericht op deze jongste groep. Een breder beleid van 0 tot 12 jaar negeert vaak hun specifieke behoeften. Gemeenten willen meer, maar ervaren belemmeringen zoals geldgebrek en onvoldoende prioriteit. Ook buurtsportcoaches missen tijd, kennis en samenwerking. Zondag 6 september is de Muziektuin van Beek en Onk weer het toneel van een concertmiddag georganiseerd door Stichting Muziektuin Podium. Optredens vinden plaats op de fraaie kiosk en het kleine podium naast het parkpaviljoen. Om 12 uur opent het 50 jaar oude koor Koiskor uit Geemert het gevarieerde programma. Om 1 uur volgt blaasorkest Just for Fun uit Eindhoven met bekende big band muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Rond 2 uur is er een optreden van de zanggroep Just for Fun uit Helmond, die naast bekende nummers ook jazz en musical repertoire brengt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Kees van Kooi.

Het is even over de klok van 7 uur op deze donderdag. Ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door Bozen 920. Mocht je thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk.

als er één artiest is die heel veel de spotlights op zich kan laten schijnen, is dat Madonna wel. Die vierde onlangs haar 68ste verjaardag op het wonderschone eiland Corfu. En daar is nou niks bijzonders mee. Maar wat had ze nou als eis gesteld? Dat iedereen de luiken voor de ramen dicht deed. Zodat niemand, maar dan ook niemand, haar kon zien. En dat heeft geleid tot een politieke rel.

De band is nog niet zo bekend in Nederland. En dat komt ook misschien omdat ze van heel ver komen. Nieuw-Zeeland, om precies te zijn. Leisure en Last Dance op OSDN 920. Wil je trouwens nog meer weten over onze omroep? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OSDN 920. Daar vind je naast leuke informatie, de programmering en alles wat je over ons wil weten.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En ook nog voor de nacht begint. En de mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag OZN 920. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Sluiten we mooi de week af. Tot morgen. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer een uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Het Openluchttheater in Mariahout bereidt zich voor op een grote uitbreiding, noodzakelijk door de groeiende bezoekersstromen en populariteit van grote artiesten. De werkzaamheden starten vanaf oktober en moeten voor de start van het nieuwe seizoen in 2027 afgerond zijn. De capaciteit van de tribune stijgt van 1000 naar 1250 zitplaatsen. Ook komt er een nieuwe multifunctionele paviljoen met verbeterde horeca, sanitair en een vaste regieruimte voor de techniek. Om de plannen financieel te realiseren organiseert het theater op zaterdag 26 september een grootschalige dienstenveiling. Het is weer tijd voor de Fat Jam, het grote BMX-festijn in Aarlerikstel. Zaterdag 29 augustus staat de 39e editie gepland op de Sugar Hills Trail bij de Valkendijk en de Buizeltstraat. Jong en oud is welkom om te stunten of te kijken hoe waaghalzen de meest bijzondere toeren uithalen. Om 3:30 kunnen alle rijders hun beste tricks laten zien, waarbij de meest spectaculaire stunts beloond worden met prijzen. Na afloop verhuist het feest in de richting van Oh Ja, het jongerencentrum viert dit weekend namelijk het 45-jarig jubileum. Het evenement duurt van 2:30 tot 5:30 en de toegang en de deelname zijn gratis. Gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de toenemende druk op het net is transportcapaciteit schaars. Voor het onderstation in Uden, waar Boekel op is aangesloten, geldt sinds 1 juli een aansluitstop. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar aanmelden bij de netbeheerder. Hierdoor krijgen plannen een hogere plek op de wachtlijst. Initiatiefnemers met woningbouwplannen kunnen hun project tot en met 9 september aanmelden bij de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.
6: Hallo.

Heren Daryl Hall en John Oates, je moet ze momenteel niet meer samen in één kamer zetten, want ze slaan elkaar volgens mij de tent uit. Ze hebben een beetje ruzie en toen de tijd nog niet. En toen maakten ze samen plaatjes en die hoorde je hier bij OSR 920 op de donderdagavond. Adult Education. We gaan even wat Nederlandstalig muziek draaien. Kadans.

Ja, het is bijna voorbij hoor. Het is bijna voorbij. Die zwoele zomernachten, die zijn bijna voorbij. Er komt er nog eentje aan vannacht. En ja, dit was nog steeds die fijne zomerrit natuurlijk hier in Nederland. Met Rutger van Barneveld. En Cheek to Cheek hoorde je ook nog. En Cadans. En nou, wat een gezelligheid. Dit is Muse en Unintended op OSR 920. Yeah.

0: OSR 920.
1: Precies wat je nodig hebt.
2: Bring the action.

0: not hear me.
1: Britney, bitch.
2: Oh, wat zegt ze nou toch allemaal weer? Britney, bitch. En dat was hoor. Britney Spears samen met Will I Am. De man die je nog kent van de Black Eyed Peas ook inderdaad, ja. En Scream and Shout. Dames en heren, het is weer tijd voor de hoogtepunten van vandaag, 27 augustus. Wat is er allemaal gebeurd op deze dag? Nou, in 1990 komt Stevie Ray Vaughan om het leven bij een helikopterongeluk. Ook de piloot en drie medewerkers overlijden tijdens dit ongeval. Op 27 augustus 1992 brengt de handgeschreven tekst van John Lennon A Day in a Life bij een veiling $87.000 op. Jawel. Getrouwd op 27 augustus 1995. Dat zijn Pia Sadora en Jonathan Cowper. Op 13 april 1997 wordt hun zoon geboren. En op 30 november 2001 wordt de echtscheiding uitgesproken. Nou, hebben we nog een aantal jarigen vandaag. Peter Beense, de volkszanger, is jarig. De Rebel MC van Double Trouble en de Rebel MC is jarig. Christina Curry, binnenkort weer te zien, hè, in de Addams Family deel 2. Maar ook Laura Fici. En die zat vroeger bij Dictator.
1: Peter Boer.
2: Ja, ik bedoel natuurlijk, ze zat bij Centerfold. Ja, sorry, verspreek ik je. Het nummer heet Dictator. Was wel een dikke nummer 1 hit in de jaren 80. De jarige Laura Fici en haar vriendinnen. Samen, allemaal met een nietje in de buik.

Ik zit nog te denken, was dit nou de eerste voor Destiny's Child of was dat toch de Bills? Ja, Bills en No No, die kwamen een beetje van hetzelfde album, uit dezelfde tijd ook inderdaad. Het was het begin in ieder geval voor de dames van Destiny's Child en daarvoor Anton. En die zegt, hey, hallo, ik zeg ook hallo, goedenavond. Een uncertain smile, ja, klinkt niet echt als een zekerheidje. Dada!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat minder dan de helft van de Nederlandse gemeenten zoals Laarbeek en Geemold Bakel specifieke aandacht heeft voor bewegingsstimulering bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze vroege levensjaren zijn cruciaal voor motorische ontwikkeling en actieve gewoonten. Slechts 46% van de gemeente focust zich gericht op deze jongste groep. Een breder beleid van 0 tot 12 jaar negeert vaak hun specifieke behoeften. Gemeenten willen meer, maar ervaren belemmeringen zoals geldgebrek en onvoldoende prioriteit. Ook buurtsportcoaches missen tijd, kennis en samenwerking. Het is weer tijd voor de Fat Jam, het grote BMX-festijn in Aarle-Rikstel. Zaterdag 29 augustus staat de 39e editie gepland op de Sugar Hills Trail bij de Valkendijk en de Buizeltstraat. Jong en oud is welkom om te stunten of te kijken hoe waaghalzen de meest bijzondere toeren uithalen. Om 3:30 kunnen alle rijders hun beste tricks laten zien, waarbij de meest spectaculaire stunts beloond worden met prijzen. Na afloop verhuist het feest in de richting van Oh Ja, het jongerencentrum viert dit weekend namelijk het 45-jarig jubileum. Het evenement duurt van 2:30 tot 5:30 en de toegang en de deelname zijn gratis. Het Peland Interventieteam, het PIT, voerde woensdag controles uit in Asten, Laarbeek en Helmond. Dit gebeurde na anonieme melding over illegale handel in elektrische voertuigen, heling, uitkeringsfraude en oplichting. Een handelaar van wie marktplaatsaccounts al offline waren gehaald wegens oplichting was onlangs vertrokken. Toch trof het PIT tijdens de controle in Laarbeek diverse elektrische voertuigen aan in een zeecontainer. Deze zijn direct verzegeld waarmee de illegale handel is gestopt. De situatie is in strijd met wet en regelgeving en dat wordt nader onderzocht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.
3: Ik

Sutherland Brothers and Quiver. You Got Me Anyway op OSN 29 als opener. En het laatste gedeelte de avond door hier op OSN. Jazeker. Straks die hele mooie van Incognito. Always There, maar eerst deze van de Bengals. Going Down to Liverpool, zo heet deze.

komen voorbij op overzeg. Altijd 24 uur per dag. Die hele mooie grote hits die je nergens anders hoort. The Move hoorde je met Blackberry Way. En Incognito met Always There was er ook bij. En dan deze Adele, Chasing Pavements.

0: ABBA's op de radio. Ja.
1: Head over heels.
0: Inderdaad, Head over heels, zo heette deze. Ze mogen voor mij best een keertje vaker voorbij komen. Ik vind ze leuk. Redbone hoorde je ook, The Witch Queen of New Orleans. En we gaan even home on a Monday. Dat is nog niet, maar goed, dan hebben we ook nog even tijd om te reizen. Hè? Hier is de Little River Band.

Waiting on the World to Change. John Mayer zal nog een tijdje worden, denk ik. En deze van de Whisperers en The Beat Goes On, zongen zij voor ons hier. En Rod Stewart, die gaan we straks luisteren. Ja, You're in My Heart, die hele mooie. Maar eerst Mary Hopkin. Knock, knock, who's there?

and hear music. En dat doe je natuurlijk bij OSR 920, 24 uur per dag. De Beach Boys hoorde je, wat een geweldige mooie muziek. Ja, straks na 10 uur voor de nacht begint op de radio. Ik wens je er alvast heel veel plezier mee. En wat mij betreft, morgen dan ben ik er natuurlijk weer. Dan is het vrijdag, altijd.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de Straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat minder dan de helft van de Nederlandse gemeenten zoals Laarbeek en Geemeld Bakel specifieke aandacht heeft voor bewegingsstimulering bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze vroege levensjaren zijn cruciaal voor motorische ontwikkeling en actieve gewoonten. Slechts 46% van de gemeente focust zich gericht op deze jongste groep. Een breder beleid van 0 tot 12 jaar negeert vaak hun specifieke behoeften. Gemeenten willen meer, maar ervaren belemmeringen zoals geldgebrek en onvoldoende prioriteit. Ook buurtsportcoaches missen tijd, kennis en samenwerking. Het Openluchttheater in Mariahout bereidt zich voor op een grote uitbreiding, noodzakelijk door de groeiende bezoekersstromen en populariteit van grote artiesten. De werkzaamheden starten vanaf oktober en moeten voor de start van het nieuwe seizoen in 2027 afgerond zijn. De capaciteit van de tribune stijgt van 1000 naar 1250 zitplaatsen. Ook komt er een nieuwe multifunctionele paviljoen met verbeterde horeca, sanitair en een vaste regieruimte voor de techniek. Om de plannen financieel te realiseren organiseert het theater op zaterdag 26 september een grootschalige dienstenveiling. Gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de toenemende druk op het net is transportcapaciteit schaars. Voor het onderstation in Uden waar Boekel op is aangesloten geldt sinds 1 juli een aansluitstop. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar aanmelden bij de netbeheerder. Hierdoor krijgen plannen een hogere plek op de wachtlijst. Initiatiefnemers met woningbouwplannen kunnen hun project tot en met 9 september aanmelden bij de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Pink Floyd en Lord of Brick of the Wall. Hey, donderdagavond, 10 uur geweest. Dit is voor de nacht begint. We hadden trouwens met The One and Only. En dan nu, London Grabber, Strong.

Lois Lane en I Wanna Be. Je weet het, we draaien altijd een aantal albumtracks. 3 per uur. We hebben 2 uur van dit programma voor de nacht begint. Eén daarvan is albumtrack van de week. En die draaien we over een kwartiertje ongeveer. Dus dit is de eerste albumtrack voor vandaag. Peter Gabriel. Het album heet So, kwam uit in 2012. Hier is Don't Give Up.

0: Uit de discotheken van weleer. Rick James. Een van zijn successen destijds. Glow. Ook zijn tijd voor de albumtrack van vandaag. Het album van de week is The Finishing Touch van Snowy White. Nieuw album. Wat gaan we draaien? The Blues Away.
1: Album van de week.

Muziek van de Jaap Reesema, Grijs. Niet een nieuw plaatje, maar ook niet, laten we maar zeggen, jaren oud. Ook dat weer niet. Hier is Michel Fugain, Une belle histoire.

Melissa Edwards, we kennen ze van de dikke hit Like The Way I Do. Opvolgend werkje was deze, Must Be Crazy For Me. Was niet zo'n dikke hit, maar ik vond hem destijds wel heel erg leuk en nog vaak gedraaid. Op de diverse plekken waar ik toen bezig was. Goed, verder met een albumtrack, Robert Cray. Van het album Strong Persuader, de meest bekende album die hij gemaakt heeft uit 1986. Hier is Still Around.

Sven Cillier. Komt ook nog goed uitspreken, het is een nieuw plaatje. Somebody New. Een werkje wat we kennen van U2, maar het werd gecoverd door The Chimes. I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Het Peeland Interventieteam met PIT voerde woensdag controles uit in Asten, Laarbeek en Helmond. Dit gebeurde na anonieme meldingen over illegale handel in elektrische voertuigen, heling, uitkeringsfraude en oplichting. Een handelaar van wie marktplaatsaccounts al offline waren gehaald wegens oplichting was onlangs vertrokken. Toch trof het PIT tijdens de controle in Laarbeek diverse elektrische voertuigen aan in een zeecontainer. Deze zijn direct verzegeld waarmee de illegale handel is gestopt. De situatie is in strijd met wet en regelgeving en dat wordt nader onderzocht. Gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de toenemende druk op het net is transportcapaciteit schaars. Voor het onderstation in Uden, waar Boekel op is aangesloten, geldt sinds 1 juli een aansluitstop. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar aanmelden bij de netbeheerder. Hierdoor krijgen plannen een hogere plek op de wachtlijst. Initiatiefnemers met woningbouwplannen kunnen hun project tot en met 9 september aanmelden bij de gemeente Boekel. Zondag 6 september is de Muziektuin van Beek en Onk weer het toneel van een concertmiddag georganiseerd door Stichting Muziektuin Podium. Optredens vinden plaats op de fraaie kiosk en het kleine podium naast het parkpaviljoen. Om 12 uur opent het 50 jaar oude koor Koiskor uit Geemert het gevarieerde programma. Om 1 uur volgt blaasorkest Just for Fun uit Eindhoven met bekende big band muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Rond 2 uur is er een optreden van de zanggroep Just for Fun uit Helmond, die naast bekende nummers ook jazz en musical repertoire brengt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Een Franstalige plaat. In de start van het tweede uur van dit programma Le Lac de Je Connemara. Zo heet hij. Van Michel Sardou. Maar we gaan door. We hebben nog werk te doen. Nog 3 albumtracks. Maar allereerst nog bijvoorbeeld deze van George Harrison. What is life? Dit is OSR 920.

0: Yep. Heerlijk is dat. Hoedemars en I Just Might. Hier is G. Blackfoot en het verhaal van een taxi.
1: Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I see.

0: Een beetje zo'n vierkante tegelplaat. Daar werd vroeger op gedanst. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Hij had een paar van die langzame liedjes. Ik ken trouwens geen één up-tempo plaat van deze goede man. Gaan we er eens even nakijken wat we van albumtracks nog kunnen doen. Tony Joe White van het album Poke Salad Daddy. Hier is Stockholm Blues.
1: Will I woke up Monday morning, one if Tuesday be this bad.

네. And if we hand flew out at snowstorm, we'd be there to January.

Tak brengt ons Van Halen. Tja, daar heb ik al een tijdje niks meer van gedraaid, zeg. Van Halen, hier is You're No Good. Een albumtrack van het gelijknamige album van Van Halen. 1979. En er staat er wel bij Montchartrain.

we gaan naar de maan. Van de week was hij volle maan. Maar goed. En elke keer als ik denk ik ga iets zeggen over de maan, dan heb ik niet gekeken. Nou ja. We gaan in ieder geval hier het licht wel uit doen. En misschien zie ik zo meteen de maan wel. Hey, bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Klaartje met Way Down Now. Hier is The World Party.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Boekel roept initiatiefnemers van woningbouwprojecten op hun plannen aan te melden voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de toenemende druk op het net is transportcapaciteit schaars. Voor het onderstation in Uden, waar Boekel op is aangesloten, geldt sinds 1 juli een aansluitstop. Dankzij een nieuwe landelijke regeling kan de gemeente woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar aanmelden bij de netbeheerder. Hierdoor krijgen plannen een hogere plek op de wachtlijst. Initiatiefnemers met woningbouwplannen kunnen hun project tot en met 9 september aanmelden bij de gemeente Boekel. Zondag 6 september is de Muziektuin van Beek en Onk weer het toneel van een concertmiddag georganiseerd door Stichting Muziektuin Podium. Optredens vinden plaats op de fraaie kiosk en het kleine podium naast het parkpaviljoen. Om 12 uur opent het 50 jaar oude koor Koiskor uit Geemert het gevarieerde programma. Om 1 uur volgt blaasorkest Just for Fun uit Eindhoven met bekende big band muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Rond 2 uur is er een optreden van de zanggroep Just for Fun uit Helmond, die naast bekende nummers ook jazz en musical repertoire brengt. Onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat minder dan de helft van de Nederlandse gemeenten zoals Laarbeek en Geemert-Bakel specifieke aandacht heeft voor bewegingsstimulering bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze vroege levensjaren zijn cruciaal voor motorische ontwikkeling en actieve gewoonten. Slechts 46% van de gemeente focust zich gericht op deze jongste groep. Een breder beleid van 0 tot 12 jaar negeert vaak hun specifieke behoeften. Gemeenten willen meer, maar ervaren belemmeringen zoals geldgebrek en onvoldoende prioriteit. Ook buurtsportcoaches missen tijd, kennis en samenwerking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Het Peeland Interventieteam uit PIT voerde woensdag controles uit in Asten, Laarbeek en Helmond. Dit gebeurde na anonieme meldingen over illegale handel in elektrische voertuigen, heling, uitkeringsfraude en oplichting. Een handelaar van wie marktplaatsaccounts al offline waren gehaald wegens oplichting was onlangs vertrokken. Toch trof het PIT tijdens de controle in Laarbeek diverse elektrische voertuigen aan in een zeecontainer. Deze zijn direct verzegeld waarmee de illegale handel is gestopt. De situatie is in strijd met wet en regelgeving en dat wordt nader onderzocht. Zondag 6 september is de Muziektuin van Beek en ook weer het toneel van een concertmiddag georganiseerd door Stichting Muziektuin Podium. Optredens vinden plaats op de fraaie kiosk en het kleine podium naast het parkpaviljoen. Om 12 uur opent het 50 jaar oude koor Koiskor uit Geemert het gevarieerde programma. Om 1 uur volgt blaasorkest Just for Fun uit Eindhoven, het bekende big band muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Rond 2 uur is er een optreden van de zanggroep Just for Fun uit Helmond, die naast bekende nummers ook jazz en musical repertoire brengt. Het openluchttheater in Mariahout bereidt zich voor op een grote uitbreiding, noodzakelijk door de groeiende bezoekersstromen en populariteit van grote artiesten. De werkzaamheden starten vanaf oktober en moeten voor de start van het nieuwe seizoen in 2027 afgerond zijn. De capaciteit van de tribune stijgt van 1000 naar 1250 zitplaatsen. Ook komt er een nieuwe multifunctionele paviljoen met verbeterde horeca, sanitair en een vaste regieruimte voor de techniek. Om de plannen financieel te realiseren organiseert het theater op zaterdag 26 september een grootschalige dienstenveiling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Zondag 6 september is de Muziektuin van Beek en ook weer het toneel van een concertmiddag georganiseerd door Stichting Muziektuin Podium. Optredens vinden plaats op de fraaie kiosk en het kleine podium naast het parkpaviljoen. Om 12 uur opent het 50 jaar oude koor Koiskor uit Geemert het gevarieerde programma. Om 1 uur volgt blaasorkest Just for Fun uit Eindhoven het bekende big band muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Rond 2 uur is er een optreden van de zanggroep Just for Fun uit Helmond, die naast bekende nummers ook jazz en musical repertoire brengt. Het openluchttheater in Mariahout bereidt zich voor op een grote uitbreiding, noodzakelijk door de groeiende bezoekersstromen en populariteit van grote artiesten. De werkzaamheden starten vanaf oktober en moeten voor de start van het nieuwe seizoen in 2027 afgerond zijn. De capaciteit van de tribune stijgt van 1000 naar 1250 zitplaatsen. Ook komt er een nieuwe multifunctionele paviljoen met verbeterde horeca, sanitair en een vaste regieruimte voor de techniek. Om de plannen financieel te realiseren organiseert het theater op zaterdag 26 september een grootschalige dienstenveiling. De kermis in Lieshout staat voor de deur. Samen met Bier en Broers tovert Bavaria Brouwerij Café 3 dagen lang om tot een groot feest op 5, 6 en 7 september. Op zaterdag 5 september start een Hollandse avond met de Foute Vinyl Show en een verrassingsact. Zondag 6 september staat in het teken van Super Sunday met optredens van DJ Jim en DJ Sjoerd en Rancho Grande. Maandag de 7e tot slot Lieshout op volle toeren. De kermis staat dit jaar voor het eerst op de heuvel vlak voor de deur van het café. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.